0: bijna al aan het doen.
1: Nono Martina, Guy Ritmeyer. Live FM.
2: Live FM.